0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina, more music.

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina, every day.

0: Voortaan is Calegado niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@calegado.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht. Calegado!
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhoutvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina, more music.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Every second. Christina.

0: opste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. En sport, het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie. Hij stopt met voetballen.
3: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
2: Vanavond is er een grote titelviering op de Markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En een afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union. Daar werd het 5-1. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Zijn 4e overwinning op rij. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler.

0: Beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina, more music.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Every heartbeat.
2: Christina.
3: Come on, guys.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
3: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
2: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Oekraïne vraagt spoedoverleg van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. En sport, het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie. Hij stopt met voetballen.
4: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
2: Vanavond is er een grote titelviering op de Markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En er nog een afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union. Daar werd het 5-1. Onaanvaardbaar beseft ook Marco Cana van Anderlecht.
5: Dit doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon Anderlecht al waard om hier zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, het is Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
2: Ja, de spelers van Anderlecht mochten het na de match ook gaan uitleggen bij hun supporters. Alexander Blok staat in de tweede ronde op Roland Garros. Dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Blok klopte een Hongkonger in 3 sets, 6-3, 6-4 en 6-2. Het is zijn eerste overwinning ooit op een Grand Slam toernooi. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn 4e overwinning op rij al. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. En het weer nog, veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler. Woensdag 23 graden, donderdag 26. Vanaf vrijdag meer wolken en geleidelijk kans op wat regen.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Wie is de warmte al beu? Ik heb er gisteren toch wel een beetje te veel in gezeten aan mijn goesting. Goedemorgen, welkom. Vrijdag nog voor de meeste mensen. Brugdag. Oh nee, dat is het niet. Gewone feestdag. Pinksteren, maandag. Goedemorgen, ik ben...

meer zoiets om bij een dictator te hebben. Hè? Kingdom of Fear, maar dan moet je een dictator-koning vinden. Bestaat dat? Jazeker, hè? Goed, straks hebben we het hier nog even over K3 en over een K3'ke die zichzelf bekan niet herkende. Ik leg je uit hoe dat komt.

0: verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
2: Go.be.
3: Bike Center heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelec

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: like a rainbow.
1: True Colors. Genieten van alle mooie kleuren op deze wereld. Van alle fijne dingen die er ook nog zijn. Want die zijn er inderdaad. Ik geef het je maar even mee. Cyndi Lauper was dat hier bij Christina. Op maandagochtend. Nu met Last Frequencies.

zat Le Fonk was dat en another day hier bij Christina. Wat ga jij vandaag doen met je vrije dag? Ga je ergens in het zonneke gaan genieten, in de schaduw, in het zwembad, een wandelingske maken? Laat het ons even weten. Gewoon genieten van een vrije maandag, dat kan je ook natuurlijk. Hier is Summer bij Christina met 12 to 12.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: GVL Technics. GVL. Voor al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica,

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina,

David Guetta en Rihanna en Who's That Chick? Straks hebben we het hier nog over een BV die zich in het buitenland ergens genesteld heeft en de vraag of hij ooit terug naar België komt. Dat is voor straks. Eerst Within Temptation nu. Dit is Somebody Like You.

0: Christina Nieuws.
1: Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
2: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
1: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Een hondenkweker uit Texel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits trok die in, omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er problemen met hun drinkwater. De man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor de dieren. In het zuiden van Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. 7 van hen liggen in het ziekenhuis. 1 van hen is een brandweerman. De brand brak uit in het vrachtruim van een schip. Hoe of waardoor, dat wordt nog onderzocht. En sport. In ons voetbal heeft kampioen Club Brugge zijn titel nog wat extra glans gegeven. Het won zijn laatste wedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Speler Kiriani Sabbe beseft het allemaal nog niet goed.
3: Ik denk dat we de vorige keer, de eerste bij mij, wel iets emotioneler was. Maar ik denk dat altijd kampioenschap, ja, daar werk je heel jaar voor. Dus dat doet altijd wel iets met een mens. Maar ik denk dat het bij mij wel nog gaat binnen moeten komen de komende weken, dagen. Dus komt wel goed.
1: Vanavond is er een grote titelviering in het centrum van Brugge. Net voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij stopt met voetballen. Gent eindigt wel nog 5e in play-off 1 en speelt zondag de baragewedstrijd tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En Anderlecht kreeg rammel in de Brusselse derby bij Union, daar werd het 5-1. Je hoort Marco Canna van Anderlecht.
4: Dit doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon, ja, Anderlecht al waard om hier zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, is Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
1: Ja, de spelers van Anderlecht moesten het na de wedstrijd nog gaan uitleggen bij de fans. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.

Talking on Cars and Speeding Cars. Het is een maandag. Gaat extra veel volk wegens de vrijdag zijn op de jaarlijkse markt, hè, in Heist. In ieder geval een tip om heen te gaan natuurlijk. I had a

Madcaps en Time. Het was even schrikken voor de mensen die naar Doornroosje gingen, want ineens stond in de plaats van Maartje daar Klaasje. Ja, met een zwarte pruik. Ze zegt dat ze ook zichzelf even niet herkende toen ze in de spiegel keek. Zij vervangt Maartje tijdens haar zwangerschap.

Das Pap en Wings hier bij Christina. Weet je nog dat Britney Spears een tijdje geleden gearresteerd werd toen ze onder invloed aan het rijden was? De dashcambeelden zijn daar ondertussen van vrijgegeven. Blijkt dat het toch een hele lieve dame is, want ze wilde voor de agenten lasagne maken. Ja, voilà. Dat is nog eens iets fijn om verder te vertellen als agent. Dat Britney Spears voor jou lasagne gemaakt heeft. Goed, hier is Grace Jones met La Vie en Rose bij Christina.

heel wat artiesten zullen komende zomer minder thuiskomen wegens vele optredens. Jawel, het is weer het seizoen voor die man, hè, om geld binnen te halen. Met op kop Davy Gillis. Jawel, hij alleen boekt de meeste optredens. Je kan het hele overzicht zien op hln.be.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
3: Christina,

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Als jij ook met zo'n gevoel zit en het is een leuk gevoel, koesteren, zoveel mogelijk van genieten. Dat is de boodschap. Graag tot morgen.

0: Heistel. Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel den Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Dat blijkt uit een undercoveronderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs liefst met grote auto's of nog beter vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
4: Ze krijgen duizenden euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
3: Zeker drie Belgen werkten zoals chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
5: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
3: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Een hondenkweker uit Texel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits trok die in omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er ook problemen met hun drinkwater. De man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor de dieren. En in het zuiden van Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui, mogelijk met onweer, maar het blijft wel warm.
6: Christina, more music.

0: Dinsdag 6 juni. Vechtsportclub Bulls Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bulls Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bull Philip Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bullsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
1: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar €49. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
2: Christina.

0: laagste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde afgelopen nacht aan het station. De politie kon 6 verdachten arresteren. Zij worden ondervraagd. De politie onderzoekt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Dat blijkt uit een undercover-onderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs liefst met grote auto's of nog beter vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor. Onderzoeksjournalist Joppen Nuits.
3: Ze krijgen duizenden euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
2: Zeker 3 Belgen werkten zo als chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. En ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met zijn ploeg Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. En het weer nog. Veel zon vandaag en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
4: Christina, more music.

helemaal gedaan met spelletjes te spelen. De realiteit is dat wij beginnen aan een nieuwe Let The Music Play. Met zo net een nummer van de Backstreet Boys. En Keep Playing Games With My Heart. Goedemorgen, welkom bij Christina. Dit zijn de Bengals.

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

hele goeie van de Simple Minds was dit. Don't you forget about me. Bloed blijft elke dag nodig. En daarom doet ook de Rode Kruisafdeling Heistoldenberg weer een oproep aan bereidwilligen. Aanstaande donderdag kan je komen bloed geven. Dan is het 28 mei vanaf 18 uur in de parochiezaal van Schriek. En een weekje later kan het op woensdag 3 juni parochiezaal Boschot.

Jij zit alweer goed bij ons, bij Christina in Let The Music Play. En zo net een nummer van Miley Cyrus en Weekend Stop. En dit zijn Topic, Fireboy, DML en Nico Santos met Body.

0: Laat je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Je tuin ziet er altijd stralend uit. Dag in dag uit, Tuinrama.
2: Tuinrama, je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zetmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama, ook voor alle onderhoud en herstellingen. Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Op de baan Heist Westerlo.
3: Christina.

maken met Sister Sledge en We Are Family. En wij gaan deze speciale tweede Pinkstraditie sluiten. Nou ja, speciaal voor u natuurlijk, want de meesten onder ons hebben een dagje vrij vandaag. En dat is volop genieten van zometeen Wim met de lunch.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde afgelopen nacht aan het station. De politie kon 6 verdachten arresteren. Zij worden ondervraagd. Je hoort de burgemeester Koen Koupili.
3: Het enige wat ik op dit moment kan zeggen is dat er rond 5 uur een schietincident geweest is waarbij 1 slachtoffer is gevallen en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Alle onderzoeken lopen en ik heb er alle vertrouwen in dat de politie heel snel te weten zal komen wie dat de dader is en die heel vlug zal tot de orde roepen.
2: Het parket onderzoekt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. In Rusland zijn 2 doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen, dat melden de Russische autoriteiten. De aanvallen waren een reactie op de Russische aanvallen van afgelopen weekend op en rond Kiev met raketten en drones. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de VS. Daar mogen atleten doping gebruiken. Een Griek was op de 50 meter vrije slag 700ste van een seconde sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar zijn prestatie wordt wel niet erkend. De Enhanced Games kregen de voorbije maanden bakken kritiek van internationale sportbonden. Zij noemen ze zelfs gevaarlijk. Veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond de 25 graden.
0: Christina, more music.

Het is warm buiten, dus we dachten we gaan er eens rustig aan beginnen. En we kregen hulp van Milo. Where My Head Used To Be was onze opener vandaag op deze maandag. Vandaag zijn we 25 mei. Het is de tweede Pinksterdag. De meeste mensen hebben vandaag een dagje vrij af. En vooral die anderen die toch aan het werk zijn. We gaan nu een hart onder de riem proberen te steken met heerlijke muziek af te leveren. Tot zo'n uur of één is dit de lunchbreak. Met nu Susan Vega.

0: Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Christina.

grootste gitaarvirtuozen op deze aardbol, Carlos Santana met Hold On. Voor veel mensen van de meest bewonderde gitaristen in de popmuziek is een bepaalde elektrische gitaar trouwens heilig. De Fender Stratocaster. Dat is een icoon in de wereld van rock, funk, blues en soul. De Stratocaster is al dik 70 jaar het instrument van talrijke rockers van topniveau zoals Jimi Hendrix, Eric Clapton en Carlos Santana. Mede daarom is de Strat ook zeer in trek onder amateurgitaristen en dat ook al decennia lang. Maar de geweldige reputatie van gitaarfabrikant Fender wordt de afgelopen dagen zwaar op de proef gesteld. Veel mensen dreigen zich voorgoed af te keren van het bedrijf. Dat komt doordat Fender concurrenten probeert te verbieden om het model

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

Taylor Swift was dat met The Story of Us. Een dame die alomtegenwoordig is. Afgelopen zaterdag was ze nog met haar liefde Travis naar een basketbalwedstrijd gaan kijken. En ze heeft daarvoor wat opschudding gezorgd onder de supporters. Want aan het einde van het derde kwart werden dus beelden van de zangeres en de American footballspeler getoond op het scorebord.

En zo kabbelt deze hete maandag voormiddag rustig aan verder met Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Tijd om daar wat veranderingen in te brengen. En dat gaan we doen aan de hand van deze oude rotten in het vak. Dan heb ik het over de Rolling Stones. Ze hebben een nieuw album uit, maar wij grijpen nog eens terug naar dit fantastische nummer uit 1981. Dit is het legendarische Start Me Up.

Robbie Williams was er ook bij in deze lunchbreak met Something Beautiful. Op 30 en 31 mei dan komt de rondreizende expo Arbeid Adelt. 100 jaar vakmanschap in de Kempen en ze komen naar Lier. Arbeid Adelt toont een brede waaier aan ambachten die de Kempen rijk was en nog altijd is. Van diamantslijpers en kleermakers tot molenaars en mandenvlechters. In Lier zal de tentoonstelling te zien zijn op een heel toepasselijke locatie, de Laveniersite. Een perfecte ruimte om vakmanschap in Lier in de kijker te zetten. Van uurwerkmaker, zimmer en instrumentenbouwer van Engelen tot wolcollectief Lier en de Glass Farm. Volledig overzicht van alle locaties en data vind je op campenskarakter.be.

In de jaren 60 en 70, toen kwam het regelmatig voor dat er Franstalige nummers bovenaan pronkten in de hitlijsten hier in Vlaanderen. In de jaren 80 was dat wat minder. Af en toe was er wel eens een uitzondering. Dit was er zo eentje. Philippe Cataldo scoorde in 1987 met Les Divas du Dancing. Dit is Cameron.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Band die nog altijd onnoemelijk populair is in ons landje. Ze hebben dan ook een race om hits afgeleverd in de jaren 70 en 80. Fischer Z was dat met The Worker. Tijd om een dansje te blaseren in het gezelschap van Sam Sparrow in Black and Gold.

0: Christina Nieuws.
1: De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerde 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
2: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
1: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer omgeleid, bijvoorbeeld. Het parquet onderzoekt een schietpartij vanmorgen vroeg aan het station in Diksmuiden in West-Vlaanderen. Daarbij raakte een man levensgevaarlijk gewond. De politie pakte 6 verdachten op. Zij worden nu ondervraagd. Het parquet bekijkt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
3: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
1: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. In Rusland zijn 2 doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen, dat melden de Russische autoriteiten. De aanvallen waren een reactie op de Russische aanvallen van afgelopen weekend op en rond Kiev met raketten en drones. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. En er is ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met zijn ploeg Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de VS. Daar mogen atleten doping gebruiken. Een Griek zwom op de 50 meter vrije slag 700ste van een seconde sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar door het dopinggebruik erkennen internationale sportbonden zijn prestatie niet. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en tot 33 graden zelfs. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: Every second. Christina.

Pinkstermaandag bij Christina in de lunch break. En je kon genieten van dit nummer van Kai Gu, Khalid en Griffin. En Saved My Love. Dit is een hit uit 1995. En wat voor een? Connells, 74, 75.

0: Dunkerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. GVL Technics. Voor al uw elektrische vragen, de installatie en renovatie van uw elektriciteit, alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering, zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be
2: Christina.

Al meer dan 15 jaar surft deze man met groot succes mee op de golven van de popmuziek. Bruno Mars uiteraard met Treasure in de lunchbreak op de maandagmiddag. Smakelijk eten trouwens. Daarvan nog de Connells en 74-75. UB40 nu in samenwerking met Chrissy Hynde. And I've got you, babe.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
3: Elk seizoen, Tuinrama.
2: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
3: Tuinrama.
2: Christina.

Ze scoorden een gigantische hit met Skryptonite. En met dit nummer hier wouden ze dat succes even naar een Here Without You van Three Doors Down. Het is je als niet-voetbalfan misschien ontgaan, maar FC Barcelona is kampioen van Spanje geworden. De Catalaanse ploeg won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en pakte haar 29e landstitel. Allemaal mooi, maar het witte overhemd dat doelman Chesney droeg tijdens de viering trok misschien nog wel meer de aandacht. Er is namelijk een gigantische brandplek te zien op de borststak van het overhemd en dat is geen strijkfout. Het was misschien even lachen bij het zien van die brandplek, maar dat hield snel op toen er ontdekt werd dat het witte overhemd van het Zwitsers-Franse luxemerks Vêtements afkomstig is. Wie met deze strijkfout wil rondlopen, moet namelijk flink in de buidel tasten. Zo'n €750 maar liefst.

Zanger Mathieu Terijn zit als jurylid in The Voice van Vlaanderen. Heeft geen kandidaten meer over. En nu mag hij dus telkens de clown uithangen in die show. Bazaar was dat met Begin Opnieuw. En dit zijn Wet, Wet, Wet.

Nummer dat we plukten uit de soundtrack van Four Weddings and a Funeral. Wet, wet, wet and love is all around. En de gemeente Putten laat weten dat er vanaf maandag 1 juni nuts- en rioleringswerken starten aan het kruispunt van de Schriekstraat en de Haagse Baan. Het kruispunt wordt daardoor afgesloten. Vanaf 19 juni verschuiven de werken naar het kruispunt met de Meester van der Borgstraat en de Schriekstraat. Nadien volgen nog nuts- en rioleringswerken in de zone tussen beide kruispunten. Tijdens de volledige periode van de werken is doorgaand verkeer in de Schriekstraat niet mogelijk. Volg telkens de omleidingsborden ter plaatsen. Gewaarschuwd man of vrouw is er natuurlijk twee waard. Dit zijn de Cure.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Geproefde Spaanse sfeer bij Calegado. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos a volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar €49. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegado.be. Of telefonisch 0473 44 92 99.
2: Christina.

is eigenlijk niet te verklaren, maar telkens schiet hij raak. Telkens scoort hij hits, deze Last Frequencies. Dit keer met de hulp erbij van Nathan Nicholson en So Much Beauty. Straks om 5 uur, dan ben ik er graag voor je terug. Graag, tot dan.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
4: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
3: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer bijvoorbeeld omgeleid. De man van 30 uit Brussel die gisteren bewusteloos uit het water werd gehaald in de Neckar in Mechelen is nog altijd in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Redders konden de man reanimeren, waarop hij naar het ziekenhuis werd gebracht, maar daar is zijn toestand dus nog niet verbeterd. Het blijft ook onduidelijk wat er met die man is gebeurd. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
5: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
3: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. Het Franse gerecht is een onderzoek naar doodslag gestart na de vondst van het lichaam van een jongen van 12 in Rennes in Bretagne. Hij werd gevonden met een handdoek rond zijn nek aan de oevers van een rivier. Een visser had kort daarvoor geschreeuw gehoord. De politie hield ook een buurtonderzoek. Er is intussen een jongen van 16 opgepakt. In Congo zijn nu al meer dan 900 mogelijke gevallen van ebola vastgesteld. Een goede 100 daarvan zijn ook bevestigd, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens Congo zelf zijn al meer dan 200 mensen overleden aan het ebola-virus. Ook in buurland Oeganda zijn er besmettingen. En sport, Leipzig-doelman Maarten van de Voort gaat dan toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK. De bondscoach wou hem erbij als vierde doelman en als trainingskeeper. Van de Voort zou dus geen matchje spelen, maar dat ziet Leipzig niet zitten. Ze willen Van de Voort fit aan het nieuwe seizoen laten starten. De bondscoach neemt geen vervanger mee, hij houdt het op 3 doelmannen. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
6: Christina.

You might know I'll

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Christina,

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap, altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
2: Letzgo.be.
3: Christina.

0: en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan van kracht door een zware brand in een opslagplaats waar textiel en kleren liggen. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. In De Haan aan Zee zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt toen ze aangevallen werden tijdens een controle op de kustram. Die zat door het warme weer goed vol. Je hoort Inne Pieters van de lijn.
3: Gisterenavond tijdens een controle op de kustram in De Haan hebben onze controleurs vastgesteld dat er 6 reizigers waren die niet over een geldig vervoerbewijs beschikten. Die reizigers hebben dan eigenlijk geprobeerd om de tram te verlaten en de controleurs hebben hen proberen tegenhouden. En dat is dan uiteindelijk uitgemond in een agressiegeval waar ook de politie bij te pas gekomen is.
2: Ook 2 agenten kregen klappen. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten, 1 is wel opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. En in Rennes in Frankrijk is een verdachte van 16 opgepakt voor de dood van een jongen van 12. Zijn lichaam werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Een visser had eerder de politie gebeld omdat hij geschreeuw had gehoord. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Franse gerecht is wel een onderzoek naar doodslag gestart. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel koeler.
4: Every second. Every heartbeat. Christina.

De Linda Carlisle Heaven is a place on earth. Zelfs op een vrije dag en feestdag staan wij paraat voor jullie. Met dank aan mijn collega's Wim Cornelli, Jean-Paul de Bie en Wim van Akker die hier voor mij zaten. Het is mijn beurt, 2-4, Gert van Leden in je radio, je smartphone of computer. Met zo dadelijk Jelly Roll, I'm Good. Maar eerst deze van 21 jaar geleden, Mario, Let Me Love You.

0: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bulls Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bulls Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bull Philip Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bullsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boy Schotse Metalen en Goni.
1: Christina.

Sigby Milton, It's a Loving Thing. Buiten is het warm, 30 graden, maar in de studio is het lekker frisjes. Terug naar 1979 met Supertramp en...

En ook alweer 6 jaar geleden Dermot Kennedy met Giants op deze Pinkstermaandag. Vandaag ook de internationale dag van de vermiste kinderen. Dit halen we uit de film Purple Rain, Prince met When Doves Cry.

De nieuwe single van Taylor Swift, Elizabeth Taylor, uit haar 12e studioalbum The Life of a Showgirl. En de titel die is geïnspireerd op de Brits-Amerikaanse actrice Elizabeth Taylor, die Taylor Swift omschrijft als een typische showgirl. Terug naar de jaren 80 hier bij Christina met Can't You Goo Goo en Too Shy.

Katrina en de Waves, die van Walking on Sunshine, zonneschijn genoeg, licht genoeg, love, shine a light. En dit is Benson Boone met Mystical Magical.

0: bent op zoek naar een sfeervolle plek voor je evenement. Brasserie de Cavalerie heeft alles in huis voor een geslaagd feestje. Lekkere keuken, uitgebreide keuze, zelfs een grote barbecue-kan met heerlijk vlees uit onze eigen slagerij. Mooie omgeving, ruime parking en makkelijk bereikbaar. De Cavalerie is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen en grote bijeenkomsten. Vraag vrijblijvend informatie. De Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina.

een frisse duik in het zwembad. Daar kijken velen naar uit, veronderstel ik. BTS met de nieuwe single Swim. En met dit nummer gaan we richting nieuws en weer van 3 uur. Tom Walker met Leave Light On.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan van kracht. Aanleiding is een zware brand in een opslagplaats voor textiel en kleding. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. Zware agressie op de tram van de lijn in De Haan. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Ook 2 agenten raakten gewond. Je hoort Ine Pieters van de lijn.
3: Gisterenavond tijdens een controle op de kusttram in De Haan hebben onze controleurs vastgesteld dat er 5 reizigers waren die niet over een geldig vervoerbewijs beschikten. Die reizigers hebben dan eigenlijk geprobeerd om de tram te verlaten en de controleurs hebben hen proberen tegenhouden. En dat is dan uiteindelijk uitgemond in een agressiegeval waar ook de politie bij te pas gekomen is.
2: Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meesten konden vluchten. 1 iemand is wel opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. De internationale olie- en gasprijzen dalen stevig met zowat 6% door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans buitenlandminister Marco Rubio zei vanmorgen dat er mogelijk vandaag een deal komt tussen de VS en Iran. President Trump zei eerder al dat de laatste punten besproken worden. En sport Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duitse in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Poolse. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden zelfs. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: Christina.

Everything But The Girl met Wrong. Nee hoor, dit is de juiste keuze. Christina, nog een uurtje at Work It op deze Pinkstermaandag met zo dadelijk Chaka Khan, I Feel For You. Maar eerst deze recente van Within Temptation en Smash Into Pieces.

In 2012 mochten we voor het eerst kennismaken met Michael David Rosenberg, beter bekend als Passenger. Zijn enige grootheid in Vlaanderen was dat Let Her Go. En dit is Self-Made Woman, Judith. No

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen...

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar €49. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be of telefonisch 0473 44 92 99. Calegato!
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Christina.

Turtle Sharky uit 1985. A good heart these days is hard to find. Maar ik ben er zeker van, als je goed blijft zoeken, ga je wel de ware vinden. Misschien wel een Julia. Daar zingen Nick en Simon over.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Ja, blijf er gewoon bij, Christina, straks tussen 4 en 5, Bart Molders. En nu kan er gedanst worden op deze van Mark Morrison, Return of the

0: elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be.
2: Ja, het perfecte bed bestaat.
3: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
2: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
3: Droom maar zacht.
2: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
3: Bosmans slaapcomfort.
4: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

0: Ray, Where Is My Husband? Jarig vandaag op deze Pinkstermaandag. Paul Weller van The Jam and the Style Council, die wordt 68. En Isabel Adam, kortweg Isabel A, 51. Geniet nog de volle van deze prachtige Pinkstermaandag. En zo dadelijk van Bart Smulders tussen 4 en 5.
1: If love was a word, I don't understand. The simplest sound.

0: Christina Nieuws.
1: Er komt asbest vrij bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. De brand woedt er al sinds 10 uur vanochtend. Daarbij komt ook giftige rook vrij. Minstens 3 brandweermannen raakten gewond. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
2: Na enkele uren is die brand nog altijd niet onder controle. Er zijn al brandweerzones vanuit verschillende zones naar Tubeke gekomen om dus die brand te proberen blussen, maar momenteel lukt dat nog altijd niet. Net omdat het zo'n dikke rook is, zijn er enkele mensen geëvacueerd en is er ook een nabijgelegen straat afgesloten.
1: Ook het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Redders aan de kust en in recreatiedomeinen roepen nog maar eens op om waakzaam te zijn. Zeker met dit warme weer. Hou je kinderen goed in het oog en wees voorzichtig met de temperatuur van het water. Je hoort redder Bart de Keizer.
3: Het moeilijke is dat alles onvoorspelbaar is. En dat mensen hun kinderen ook niet in de gaten houden. Dat is het allermoeilijkste. We hebben gisteren op een half uur 2 vermiste kindjes. Van 3 en van 4. Dus die lopen hier gewoon rond het bad rond. Als er iemand tegen botst, dan liggen die in het water en dan zijn die weg.
1: Kinderen dragen best een polsbandje met een gsm-nummer op, voor het geval ze toch verloren lopen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam-toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duitse in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Poolse. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
4: Christina.

deze stralende maandag. Rihanna en Calvin Harris met We Found Love. Een hele goede middag. Het is weer even over vier op tweede Pinksterdag. Vandaag maandag 25 mei. Welkom erbij. Wij zijn weer vertrokken voor een uurtje samen onderweg naar vijf. En vandaag zijn we heel relaxed. Jullie waarschijnlijk ook, want iedereen heeft extra vakantie vandaag. Welkom.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
3: Christina,

wel spontaan een tuinfeestje ontstaan met deze Offenbach en Miles Away. Heb je regelmatig de fiets gebruikt over de Langendijk? Daar is goed nieuws voor, want de Langendijk ter hoogte van provinciaal domein. De Averrechte krijgt op termijn verlichting. De bijkomende verlichting in de straat moet de zichtbaarheid en vooral de veiligheid van de weggebruikers verhogen.

0: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap, altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
3: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
0: Christina.

twee broertjes uit Amerika die doorbraken in 1997 met Bop. En dit was een van die opvolgers daarvan. We hebben het inderdaad over Hanson 1997 en Where's the Love. Maandag namiddag, bijna 16:30. Blijf bij ons in Onderweg voor zometeen een echte disco-klassieker uit 1976 van Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Maar eerst lekker moderne disco met de Shapeshifters.

jaren 70 toen heel wat discomuziek kwam overgewaaid vanuit het grote Amerika. Tavares, vijf broers en begonnen hun carrière met deze grote hit Heaven Must Be Missing an Angel. De Bauza, wie kent die met Magnetic na deze dinnerparty? MUZIEK

Sheeran and the American Town. Vandaag hebben we wel iets met Amerika. Shakira, die doet voor de zomer van 2026 nog eens een gooi naar een zomerhit. Haar nieuwe Shakira and Burna Boy met

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. Letzgo.be.
1: Christina.

5 uur op Pinkstermaandag. Vandaag dus 25 mei. Heb je nog plannen met barbecue en dergelijke? Wees dan voorzichtig, maar vooral genieten en smakelijk eten voor zometeen. Ik laat je nog met I'll Be Your Baby Tonight van Robert Palmer na deze 80s classic van Talk Talk en Such a Shame. Graag tot morgen.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox. Sommige ouders maken zich daar dan ook zorgen over, vertelt AI-expert Steven van Belleghem.
4: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. En je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
3: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. Bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke, in Waals-Brabant, zijn minstens 3 brandweermannen gewond geraakt. Ze raakten bevangen door de hitte en werden naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners worden ook gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, want er komt ook asbest vrij. Die maatregel geldt ook voor andere gemeenten, zoals Halle, Lembeek en Schravenbrakel. De bluswerken zouden nog de hele nacht kunnen duren. Alle scholen in Tubeke blijven morgen ook gesloten. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kusttram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dirks van de Socialistische Vakbond.
5: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een agressiegeval, komen er die meestal vanaf met iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
3: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en de directie. Een van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha, in Qatar, is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkte uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij met nog zwaardere aanvallen. En Brugge maakt zich klaar voor de kampioenenviering. Die begint over een half uur. Club Brugge pakte afgelopen donderdag de titel op het veld van KV Mechelen en gaf die gisteren nog wat meer glans door thuis met 5-0 van Gent te winnen. Burgemeester Dirk De Vouw vertelt hoe het titelfeest zal verlopen.
6: Vanaf 5 uur is er animatie op de burg, dat wil zeggen muziek, samen zang met de supporters. En uiteraard dan rond 19 uur komt de spelersbus toe. Die vertrekt rond 6 uur aan het Jan Bredelstadion, gaat naar het Zand en komt dan naar de Martinbrugge. En dan is er een officiële viering van de spelers en het bestuur.
3: Het is al de 20e keer dat Club Brugge de titel pakt in ons land. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, rond 25 graden dan. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
7: Christina.

American Girls, zij heeft er blijkbaar een boontje voor. En meer bepaald voor eentje zeker, hè? Zoe Kravitz, want daar is hij mee verloofd, deze Harry Styles. Dat was American Girls. Een bijzonder fijne zomerse goedemiddag. Tot zo'n uur of zeven zitten wij weer in je radio. Met een dankwoord in de richting van mijn voorganger. Het was weer voortreffelijk, maar dat zijn we natuurlijk gewend van Bart Smolders. Morgen is hij er weer vanaf 4 uur. Nu is het aan ons.

vind het een klein beetje een bizarre samenwerking, maar het werkt wel. DJ Licious en Milo met Forever Young. Het is al erg warm geweest de afgelopen dagen en het wordt ook morgen nog tropisch warm. Ik zie hier 33 graden verschijnen. Het blijft dus zaak van je goed in te smeren en zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken. En ook aan de kust hebben ze een fantastisch weekend achter de rug. 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen. Een topweekend dus aan de kust. Heeft dus alles te maken met het goede weer. Trouwens het beste Pinksterweekend in 5 jaar tijd. Dit is Depeche Mode met een classic.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

Nieuwe Cameron Waitkamp met Kingdom of Fear. En apetrots was Arina Sabalenka over de speciale outfit die haar sponsor Nike voor haar voorzien had tijdens de Roland Garros. Maar het kledingmerk ligt nu fel onder vuur. Een andere speelster droeg namelijk exact hetzelfde. Hoe zij aan die outfit kwam, dat is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. Dit zijn de Scene, een

Na 10 jaar stilte is deze band de scene terug. De legendarische band achter Nederlandstalige rockklassiekers als Deze Blauw en Iedereen is van de Wereld staat dit jaar terug op het podium met de originele bandleden en een nieuwe krachtige stem in de frontlinie.

super getalenteerd is in deze Chapel Roan. Dat was nog eens de giver. En in de buurt van Piesendorf in de regio Pinzgau in Oostenrijk heeft een botsing plaatsgevonden in de lucht tussen een klein vliegtuig en een paraglider. De precieze oorzaak van het incident moet nog worden onderzocht. De paraglider, een 44-jarige vrouw, was haar vlucht aan het filmen toen het ongeluk gebeurde. Ze deelde de dramatische beelden later op Instagram.

Er straks nog Neo met Miss Independent. En dit was Phil Collins met zijn grootste hit misschien wel. You Can't Hurry Love. Trouwens, Phil keert niet meer terug op het podium. Want alles ging mis. De 74-jarige voormalige leadzanger en drummer van Genesis heeft deze uitspraak gedaan in een vooraf opgenomen interview dat afgelopen vrijdag door de BBC werd uitgezonden. Right.

0: 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
1: Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
2: Elk seizoen, Tuinrama.
1: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
2: Tuinrama.
1: Christina.

Dat was even een mooie muzikale line-up met Jamie Callum, You're Not The Only One, La Bouche met Be My Lover en natuurlijk de enige echte Taylor Swift met The Fate of Ophelia. New Religion, dat is muziek van Baby Rexha met Faithless.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox. Sommige ouders maken zich daar ook zorgen over, vertelt AI-expert Steven van Bellegem.
2: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. En je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
1: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dieriks van de Socialistische Vakbond.
3: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een agressiegeval, komen er die meestal vanaf met iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
1: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en de directie. 1 van de jongeren werd al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha, in Qatar, is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkte uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij wel met nog zwaardere aanvallen. Op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge aan de gang. De club pakte afgelopen donderdag de landstitel en viert dat nu met zijn fans. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over de maatregelen die er werden genomen.
4: Er is een hele afrastering gebeurd van de markt in diverse compartimenten, zodat de crowd control perfect kan gebeuren, zodat men niet naar het podium kan drummen en de mensen vooraan aan het podium kunnen verdrukt worden. En er is uiteraard voldoende drank aanwezig om de dorstigen te lessen. Niet alleen alcoholische dranken, maar ook andere dranken zijn beschikbaar.
1: Om 7 uur worden de spelers op de Grote Markt verwacht. Het feest duurt nog tot 8 uur vanavond. En nog meer goed nieuws voor Club Brugge en zijn kapitein Hans van Aken. Van Aken wint de prijs voor goal van het jaar. Het gaat dan om zijn doelpunt van 2 weken geleden tegen Union. Een afstandsschot recht in de winkelhaak. Dankzij dat doelpunt legde Club Brugge ook de basis voor zijn 20e landstitel. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, walen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui. Every second. Christina. Come on, get up.

We lieten de zaak hier even in een beestenboel omvormen door Shakira met haar recentste hit. Dat was Zoo natuurlijk. Dit zijn Dimitri Vegas, Like Mike en Regard, Say My Name.

Je zou het de Clash der Titanen kunnen noemen. Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. En Jack Osbourne die zegt dat er een biopic over zijn vorig jaar overleden vader Ozzy in de maak is. Volgens de mediapersoonlijkheid wordt er al grote vooruitgang geboekt. We zijn eens benieuwd. Dit is Bananarama en Shy Boy.

Just the Way You Are van Milky en Mel Grab. En van 1 tot 7 juni, dat is volgende week, dan is er de week van het afvalteam. Want afvalophalers, planners, techniekers, parkwachters en de mensen van de klantendienst allemaal zorgen ze ervoor dat de buurt netjes blijft. Elke dag opnieuw voor en achter de schermen van de afvalophaling. Toon je waardering eens een keertje met een glimlach, een compliment of een vriendelijk gebaar. Zet je afval juist gesorteerd en op tijd buiten. Zo help je het afvalteam enorm. Het is maar dat je het weet. Straks One Republic met Run. Eerst deze fantastische klassieker van The Verve. En A Bittersweet Symphony.

Niemand zal er vandaag rouwig om zijn mochten ze wat besprenkeld worden met holy water. Marshmallow en Jelly Roll waren dat. Vanaf 1 juni verschijnt Rauw. Dat is een portretreeks over Nick Brill. Zender Play volgde de sterrenchef initieel op weg naar een nieuwe droom. Maar na de aanrijding van een van zijn koks kreeg het plan dus een drastische wending. Maar begin april bevestigde Play dan toch dat er een documentaire zou komen met Nick Brill. En nu maakt de zender dus ook de uitzenddatum bekend. Vanaf 1 juni zal de reeks dus 2 keer per week te zien zijn.

Ik blijf het toch raar vinden hoor, dat een stelletje Italianen in het Spaans hit scoort. Ze deden het in de jaren 80, Riggiera. Dat was No Tango Dinero, een band die trouwens geproduceerd werd door die van La Bionda. Inderdaad, die van One For You, One For Me. Kent u dat nog? Dit is Summer en Home Wrecker.

Denk dat ik net een schokje ontvangen heb. Natuurlijk, want het is Dua Lipa samen met Silk City en Electricity. Dat hier in de avondspits bij Christina. Komt u er pas bij? Van harte welkom. Dit is Olivia Rodrigo. Fantastische Drop Dead.

0: Fantastisch toch, hè? Olivia Rodrigo met Drop Dead.
1: Let's go.
0: Kwart voor zeven bij Christina. Dit is Shania Twain. Man, I feel like a woman.

0: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegado. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar €49. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@caligato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
2: Caligato. Christina.

Toen was het zangeres Noemi Wolfs die deel uitmaakte van Hooverphonic. Ah wel, die Noemi die keert even terug naar Hooverphonic. Naar aanleiding van het 30-jarige jubileum van de band. Wolfs stapte in 2015 uit de groep. Na 5 jaar als frontvrouw. Nu gaat ze dus voor even terugkeren. Het is tijd om er vandoor te gaan. Maak er nog een aangename maandag van. En tot morgen in de lunchbreak.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog dagen moeten nablussen, vertelt journaliste Demi van den Ede vanuit Tubeke.
3: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
2: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. In Waregem in West-Vlaanderen is een minderjarige opgepakt omdat hij met stenen gooide naar voorbijrijdende auto's. De afgelopen weken kreeg de politie daar al zeker 9 meldingen over binnen. Sommige wagens liepen krassen en deuken op, bij anderen was de voorruit volledig vernield. De tiener bekende de feiten. Het jeugdparket volgt de zaak verder op. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dieriks van de Socialistische Vakbond.
4: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een arrestgeval, komen er die meestal vanaf met iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
2: Morgen is er ook crisisoverleg tussen vakbonden en directie. Een van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. Rond deze tijd komt de spelersbus van Club Brugge toe op de Grote Markt in Brugge voor het grote kampioenenfeest. Duizenden fans hebben zich daar verzameld om de 20e landstitel van Club Brugge te vieren. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over de maatregelen die werden genomen.
5: Er is een hele afrastering gebeurd van de markt in diverse compartimenten, zodat de crowd control perfect kan gebeuren, zodat men niet naar het podium kan drummen en de mensen vooraan aan het podium kunnen verdrukt worden. En er is uiteraard voldoende drank aanwezig om de dorstigen te lessen. Niet alleen alcoholische dranken, maar ook andere dranken zijn beschikbaar.
2: Het feest duurt nog tot 8 uur vanavond. En dan nog koers. De Noord-Pest-Strand Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Hagenes was de beste van een kopgroep van 9 en haalde het voor de Spanjaard Pau Miquel en onze landgenoot Dries de Bont. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
1: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: In Grimbergen, in Vlaams-Brabant, is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak. De zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog dagen moeten nablussen, vertelt journaliste Demi van den Ede vanuit Tubeke.
2: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
1: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australiër in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de 3e Belg in de tweede ronde op Roland Garros. Eerder wonnen ook Elise Mertens en Alexander Bloks al hun eerste wedstrijd. Sisu Bergs is dan weer uitgeschakeld. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
3: 24 hours a day, Christina, every day.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak nu. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhof in Houthalen-Hellechteren in Limburg. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had ook een bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Je hoort burgemeester Alain IJzermans.
4: Vandaag gaat het over het tweede circuit verbonden aan 3 zwembaden. Men vindt het defect op dit moment nog niet meteen. Ik heb dus gevraagd om dit te onderzoeken. En zolang dat dit niet duidelijk is, kan het zwembad niet open. Dus voorlopig mikken we op woensdag. Er zal altijd een tussenstap zijn, een terugkoppeling met de gemeente. Onze milieuambtenaar moet fiat geven. En in overleg met mij kunnen we dan beslissen of het zwembad terug open gaat.
3: Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. En in Brugge zit het kampioenenfeest erop. Zo'n 8000 supporters waren er samengekomen op de Grote Markt om de 20e landstitel van Club Brugge mee te vieren. Je hoort clubspeler Romeo Vermand.
5: Ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En dat dan even een weekje tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
3: Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Op het Extrema Outdoor Festival in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro boete. En er is meer, vertelt Vicky Flossie van de politie.
2: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een 6-tal auto's getakeld op basis van niet-verzekering. En nu heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of de verzekeringsdocumenten die niet in orde waren.
1: In totaal werden er 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthalen-Helchteren in Limburg. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had ook een bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Je hoort burgemeester Alain IJzermans.
3: Vandaag gaat het over het tweede circuit verbonden aan 3 zwembaden. Men vindt het defect op dit moment nog niet meteen. Ik heb dus gevraagd om dit te onderzoeken. En zolang dat dit niet duidelijk is, kan het zwembad niet open. Dus voorlopig mikken we op woensdag. Er zal altijd een tussenstap zijn, een terugkoppeling met de gemeente. Onze milieuambtenaar moet fiat geven. En in overleg met mij kunnen we dan beslissen of het zwembad terug open gaat.
1: Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australier in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de derde Belg in de tweede ronde op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Amerikaan Ben Shelton. En in Ukkel is vandaag een temperatuur van 29,3 graden gemeten. Dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, walen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui. Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Op het extreme outdoor festival in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro boete. En er is meer, vertelt Vicky Flossie van de politie.
3: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een 6-tal auto's getakeld op basis van niet-verzekering. En heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of de verzekeringsdocumenten die niet in orde waren.
2: In totaal werden er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parquet. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parquet onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig, de temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.

from there.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Rusland roept de VS op om hun Amerikaanse ambassade in de Oekraïnse hoofdstad Kiev te evacueren. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken gezegd in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio. Eerder vandaag riep Rusland ook al de burgers in de stad op om te evacueren. Mogelijk zit er dus opnieuw een grote Russische aanval aan te komen. Afgelopen weekend vuurde Rusland ook al meer dan 600 drones en een supersonische raket af op Kiev. Een Spanjaard heeft positief getest op het hantavirus. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De man werd eerder deze maand al geëvacueerd van op het cruiseschip waarop het virus uitbrak. Op dit moment zit hij in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. In totaal raakten al zeker 13 mensen besmet. 3 mensen kwamen om. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou een impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen. Christos Solis, dat is de Griekse aanvaller van Club Brugge, is verkozen tot de beste speler van de Jupiler Pro League. Dat is bekendgemaakt op de Jupiler Pro League Awards. Bij de vrouwen was de prijs voor onze landgenote Aurelie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge won de prijs voor talent van het seizoen. Coach van het seizoen was Wouter Franke, die met STVV derde werd in de competitie. En STVV speelt zo volgend seizoen voor het eerst Europees voetbal. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Every second.
3: Christina.

jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z Go.be. Christina, more music.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Every second, every heartbeat.
2: Christina.